0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express, de radio van stad.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Simba! Nossa!

Goedemorgen allemaal, expres in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt in

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Langs de kleine Struisbeek in Wilrijk startte de provincie Antwerpen gisteren met de herinrichting van een overstromingsgevoelig gebied. Atlas Copco Airpower droeg daarvoor vorig jaar een deel van zijn terreinen kosteloos over aan de provincie. Op het lager gelegen perceel wordt ongeveer 2200 kubieke meter grond afgegraven, zodat de beek bij hevige regen meer water kan opvangen. Dat moet vooral de omgeving van Neerland en de kleine Doornstraat beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk krijgt het gebied een natuurlijkere inrichting met meer ruimte voor natuur en landschap. De betrokken percelen waren eerder aangeduid als signaalgebied, omdat ze ondanks hun oorspronkelijke bestemming belangrijk zijn voor de waterhuishouding. De werken zullen ongeveer 8 weken duren en zouden slechts beperkte hinder veroorzaken. In het stadhuis van Antwerpen kan je sinds gisteren in een rouwregister je medeleven betuigen aan John de Wilde. De laatste overgebleven stranger overleed afgelopen vrijdag. Hij was 93. De strangers waren voor veel Antwerpenaren belangrijke ambassadeurs van het Antwerps dialect. Tijdens het officiële afscheid gisteren in het stadhuis werden herinneringen gedeeld aan de groep en aan verschillende van hun nummers. Ook burgemeester Els van Doesburg bracht hulde aan de Wilde. Het rouwregister in het stadhuis blijft nog tot en met zaterdag 10 oktober beschikbaar. Een trouwstoet in Deurne draaide zaterdag uit op een politieinterventie. De Antwerpse politie nam 4 wagens bestuurlijk in beslag na verschillende gevaarlijke verkeersovertredingen. Tijdens een stoet, die onder meer over de Bisschoppenhoflaan en de Van Kortbeemde Lei reed, hingen passagiers uit rijdende auto's en werd Bengaals vuurwerk gebruikt. De politie volgde de stoet met behulp van het cameranetwerk en kon de voertuigen later onderscheppen op de Lakborslei. Bij de controles testte 1 bestuurder positief op drugs. De politie analyseerde nadien ook de camerabeelden en besliste uiteindelijk om 4 voertuigen in beslag te nemen.

Eerst grijs met lage bewolking en mogelijk mist. In de namiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het wordt nog zo'n 22 graden. Morgen begint met mooie opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe en tegen de avond volgt regen die ook 's nachts blijft aanhouden. Het wordt overdag ongeveer 21 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: 150 honden hebben voortaan een plekje in het KMSKA. Op Werelddierendag zondag werd in het Antwerpse Museum een kunstwerk voorgesteld dat de honden samenmaakten met hun pootafdrukken. Het project begon een maand eerder in Park Spoor Noord, waar de honden drie grote doeken beschilderden onder begeleiding van kunstenares Mieke van Voorde. De drie doeken werden daarna verwerkt tot kleinere schilderijen. Volgens het KMSKA is kunst die door honden wordt gemaakt erg uitzonderlijk. Mogelijk zelfs een unicum. Het resultaat was zondag voor het eerst te bekijken in het museum. Antwerpen zet vandaag het stadhuis in het groen voor Wereld Cerebrale Parese Dag. Met die actie wil de stad aandacht vragen voor motorische beperking en voor de mensen die ermee leven. Tegelijk wordt de CP-plus-werking van Koninklijke Groenenhoek Sport in de kijker gezet. De club startte in 2025 met steun van Sporting A als eerste reguliere voetbalclub in de provincie Antwerpen met een werking voor spelers met een motorische beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er op een structurele en competitieve manier voetballen. De werking richt zich onder meer op mensen met cerebrale parese, maar ook op motorische beperkingen na bijvoorbeeld een hersenbloeding of coma. Het initiatief sluit aan bij Stad Shot, het Antwerpse samenwerkingsverband dat voetbalclubs wil ondersteunen in hun inzet voor inclusie en gelijke kansen. Langs de kleine Struisbeek in Wilrijk startte de provincie Antwerpen gisteren met de herinrichting van een overstromingsgevoelig gebied. Atlas Copco Airpower droeg daarvoor vorig jaar een deel van zijn terreinen kosteloos over aan de provincie. Op het lager gelegen perceel wordt ongeveer 2200 kubieke meter grond afgegraven, zodat de beek bij hevige regen meer water kan opvangen. Dat moet vooral de omgeving van Neerland en de kleine Doornstraat beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk krijgt het gebied een natuurlijkere inrichting met meer ruimte voor natuur en landschap. De betrokken percelen waren eerder aangeduid als signaalgebied, omdat ze ondanks hun oorspronkelijke bestemming belangrijk zijn voor de waterhuishouding. De werken zullen ongeveer 8 weken duren en zouden slechts beperkte hinder veroorzaken.

In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Swenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober.

0: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het stadhuis van Antwerpen kan je sinds gisteren in een rouwregister je medeleven betuigen aan John de Wilde. De laatste overgebleven stranger overleed afgelopen vrijdag. Hij was 93. De strangers waren voor veel Antwerpenaren belangrijke ambassadeurs van het Antwerps dialect. Tijdens het officiële afscheid gisteren in het stadhuis werden herinneringen gedeeld aan de groep en aan verschillende van hun nummers. Ook burgemeester Els van Doesburg bracht hulde aan de Wilde. Het rouwregister in het stadhuis blijft nog tot en met zaterdag 10 oktober beschikbaar. Een trouwstoet in Deurne draaide zaterdag uit op een politieinterventie. De Antwerpse politie nam 4 wagens bestuurlijk in beslag na verschillende gevaarlijke verkeersovertredingen. Tijdens de stoet, die onder meer over de Bisschoppen of Laan en de Van Kortbeemde Lei reed, hingen passagiers uit rijdende auto's en werd Bengaals vuurwerk gebruikt. De politie volgde de stoet met behulp van het cameranetwerk en kon de voertuigen later onderscheppen op de Lakborslei. Bij de controles testte 1 bestuurder positief op drugs. De politie analyseerde nadien ook de camerabeelden en besliste uiteindelijk om 4 voertuigen in beslag te nemen. 150 honden hebben voortaan een plekje in het KMSKA. Op Werelddierendag zondag werd in het Antwerpse Museum een kunstwerk voorgesteld dat de honden samenmaakte met hun pootafdrukken. Het project begon een maand eerder in Park Spoor Noord, waar de honden 3 grote doeken beschilderden onder begeleiding van kunstenares Mieke van Voorde. De 3 doeken werden daarna verwerkt tot kleinere schilderijen. Volgens het KMSKA is kunst die door honden wordt gemaakt erg uitzonderlijk, mogelijk zelfs een unicum. Het resultaat was zondag voor het eerste bekijken in het

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil.
5: Meer info op lightexperiencecenter.nl.

Eerst grijs met lage bewolking en mogelijk mist. In de namiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het wordt nog zo'n 22 graden. Morgen begint met mooie opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe en tegen de avond volgt regen, die ook 's nachts blijft.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen zet vandaag het stadhuis in het groen voor Wereld Cerebrale Parese Dag. Met die actie wil de stad aandacht vragen voor motorische beperking en voor de mensen die ermee leven. Tegelijk wordt de CP-plus-werking van Koninklijke Groenenhoek Sport in de kijker gezet. De club startte in 2025 met steun van Sporting A als eerste reguliere voetbalclub in de provincie Antwerpen met een werking voor spelers met een motorische beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er op een structurele en competitieve manier voetballen. De werking richt zich onder meer op mensen met cerebrale parese, maar ook op motorische beperkingen na bijvoorbeeld een hersenbloeding of coma. Het initiatief sluit aan bij Stad Shot, het Antwerpse samenwerkingsverband dat voetbalclubs wil ondersteunen in hun inzet voor inclusie en gelijke kansen. Langs de kleine Struisbeek in Wilrijk startte de provincie Antwerpen gisteren met de herinrichting van een overstromingsgevoelig gebied. Atlas Copco Airpower droeg daarvoor vorig jaar een deel van zijn terreinen kosteloos over aan de provincie. Op het lager gelegen perceel wordt ongeveer 2200 kubieke meter grond afgegraven, zodat de beek bij hevige regen meer water kan opvangen. Dat moet vooral de omgeving van Neerland en de kleine Doornstraat beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk krijgt het gebied een natuurlijkere inrichting met meer ruimte voor natuur en landschap. De betrokken percelen waren eerder aangeduid als signaalgebied, omdat ze ondanks hun oorspronkelijke bestemming belangrijk zijn voor de waterhuishouding. De werken zullen ongeveer 8 weken duren en zouden slechts beperkte hinder veroorzaken. In het stadhuis van Antwerpen kan je sinds gisteren in een rouwregister je medeleven betuigen aan John de Wilde. De laatste overgebleven stranger overleed afgelopen vrijdag. Hij was 93. De strangers waren voor veel Antwerpenaren belangrijke ambassadeurs van het Antwerps dialect. Tijdens het officiële afscheid gisteren in het stadhuis werden herinneringen gedeeld aan de groep en aan verschillende van hun nummers. Ook burgemeester Els van Doesburg bracht hulde aan de Wilde. Het rouwregister in het stadhuis blijft nog tot en met zaterdag 10 oktober beschikbaar.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Radio Express.

Op zaterdag 17 oktober viert Bart Herman zijn 50-jarige carrière met een groot jubileumconcert in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Zijn eerste optreden vond plaats in 1976 en in 1993 brak hij definitief door met Ik ga dood aan jou. Samen met zijn uitgebreide liveband blikt Bart terug op zijn muzikale leven met zijn grootste hits, minder bekende pareltjes en persoonlijke verhalen. Bart Herman schreef trouwens niet alleen voor zichzelf, maar ook voor artiesten als Wiltura, Willy Sommers, Bart KL, Dana Winner en Barbara Dex. Bart Herman, 50 jaar muziek, op zaterdag 17 oktober in de Koningin Elisabethzaal. Op vrijdag 16 oktober brengt Peter Douglas de muziek van Frank Sinatra naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. Douglas wordt internationaal geroemd om zijn opvallende vocale gelijkenis met Sinatra en staat voor deze My Way Tour op het podium met big band Bosco. Samen brengen ze klassiekers als My Way, Strangers in the Night, Something Stupid, I've Got You Under My Skin en That's Life. Peter Douglas stond eerder met Bosco in 4 uitverkochte shows in de Ziggo Dome in Nederland en treedt al bijna 40 jaar op in binnen- en buitenland. Je ziet Peter Douglas en de big band Bosco op vrijdag 16 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Radio Express. En ook vandaag trakteren we je weer op onze nostalgische muziek en spannende Antwerpse verhalen. Kortom, de perfecte mix voor de start.

0: Ook vandaag Michel van Drouwera met een Antwerpse gast die je absoluut wil leren kennen. Blijf dus zeker luisteren.
1: De Bonnie Blues toeren rond met hun show in eigen nat. Ik moet eerlijk toegeven, ik had nog nooit van de Bonnie Blues gehoord, maar ik ben naar de website gaan kijken en dat beviel me heel erg. En daarom zit ik bij Nele. Nele, jij bent wat de stichtende persoon van die groep. Vertel eens, hoe is dat allemaal begonnen?
2: Wij zijn drie vrouwen en wij spelen allerlei verschillende instrumenten. En wij houden enorm van de muziek van Tinterbellum in de jaren 40. En wij zijn dan ook begonnen als een band die heel goed te vergelijken valt met de Boswell Sisters en de Andrew Sisters en zo. Maar na verloop van tijd amuseerden wij ons zodanig tijdens de optredens en gebeurde er altijd van alles, dat wij de slappe lach kregen en de mensen ook, dat wij geëvolueerd zijn naar een meer humoristisch concept. En dus hebben we eigenlijk van onze zwakte onze sterkte gemaakt. Het is echt de bedoeling dat mensen verstand op nul, zou ik niet zeggen, want er zitten soms ook wel heel veel dubbele bodems in de muziek, maar echt een hele ontspannende tijd kunnen hebben en het is echt voor te lachen.
1: Ik ga even terug naar die Andrew Sisters, maar jullie spelen wel eigen muziek, hè, met eigen instrumenten en zelfs veel instrumenten.
2: Inderdaad, wij begonnen met gewoon contrabas, gitaar en viool. Maar dan, wij spelen allemaal veel meer verschillende instrumenten. En dan voor de voorstelling In Eigen Nat hebben we dat echt uitgespeeld. Hè. Er is een orgel bij, er is cello bij, er is... ik ga nog niet alles weggeven, maar wij hebben naar de goede traditie van de nieuwe snaar hebben wij ook instrumenten laten bouwen. Voor ons die dat dus uniek zijn en die dat door niemand anders worden bespeeld. Wij noemen die de toneelgeruchten. Dus de mensen kunnen zich daar misschien al iets bij voorstellen, of helemaal niet. En verder, ja, wij halen van alles boven. Hè. De zingende zagen en accordeons en een wasbord. En als het geluid maakt, dan nemen we het mee.
1: In Eigen Nat, het is eigenlijk veel meer dan een liedjesshow. Hè. Jullie brengen ook sketches of grappige dingen? Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, de humor zit altijd in de muziek, maar dat kan op heel verschillende manieren zijn. Hè. Hugo Matthijssen heeft ons een aantal nummers geleend, die hij nog niet had uitgebracht, maar dat hem van zei van Maskes, doe de gulle daar iets mee. Dus dat is dan, ja, voor de kenners is dat een bepaalde genre natuurlijk, Hugo Matthijssen. Maar het is ook heel veel Gaston en Leo gehalte zit er ook wel in natuurlijk. Het mag ook echt wel volk zijn. En er zitten natuurlijk heel veel referenties naar seks in.
1: Oké, ik ben heel benieuwd. Jullie treden binnenkort wat op in het Antwerpse. Daar gaan we zo meteen voort over praten. Maar we gaan eerst eens even luisteren naar die Bonnie Blues.
2: Joepie!

0: Ik zit nog steeds bij Nele van de Bonnie Blues. Bonnie doet me soms ook wat denken aan Bomma, maar ik denk dat het eerder van het Schotse zal komen, van jonge vrouw of zoiets.
1: Ja, natuurlijk. De associatie die wij maken met Bonnie is niet alleen de oma, hoewel dat dan natuurlijk een knipoog is naar de ouderwetse sound van onze muziek. Maar ja, dat klinkt gewoon als een sympathiek masker eigenlijk, hè, Bonnie?
0: Voilà, drie sympathieke maskers.
1: Ja, ja, ja, dat zijn we zeker. Of mevrouwen, al naar gelang, wat de mensen ons willen noemen. Dat kan blijkbaar van alles zijn. Wij zijn ook al een aantal keer gevraagd op bluesfestivals. Waaronder, wij zijn bijvoorbeeld naar Italië afgereisd voor een bluesfestival. Maar wij spelen helemaal geen blues.
0: En hoe werd dat dan onthaald?
1: Dat wordt altijd heel goed onthaald. De mensen zijn altijd blij dat we er zijn en dat het dan niet anders is. Dat geldt voor alle gelegenheden wel zo, dat ze altijd aangenaam verrast zijn en mensen vragen zich af wat gaat deze zijn en het is altijd plezant.
0: Voor alle duidelijkheid, jullie zingen wel in het Engels.
1: Wij zingen onder andere in het Engels, wij zingen ook in het Nederlands, wij zingen ook in het Frans, wij zingen ook in het Spaans, het Italiaans en ook in het Hawaïaans.
0: Hawaïaans, aloha. Ja.
1: Aloha, inderdaad, onder andere.
0: Ik ben toch wel zeer benieuwd. Eigenlijk is het niet onder één genre te vatten, als ik het goed voor heb.
1: Nee, absoluut niet. Wij rekken de grenzen van onze instrumentarium enorm op en wij maken heel veel vocale arrangementen. Hè. En dat gaat over van alles. Wij maken ook heel veel geluiden bij onze stemmen. Wij doen veel blaasinstrumenten na, percussief. Het is echt van alles. Het is heel cabaretachtig, heel vaudeville. Dat is keiplezant om je niet in een kotteke te hoeven te steken.
0: En het is voor jong en oud, hè?
1: Het is inderdaad voor jong en oud, zeker en vast.
0: De optredens dan, die komen eraan binnenkort. Ik zie bijvoorbeeld Pixel on Stage in Deurne. Jullie zitten ook in Ekeren.
1: Ja, ja, 15 oktober is het in Deurne. En dan in Ekeren hebben we twee data. Op een maandag en een dinsdag, 19 en 20, als ik me niet vergis. En ook in Brasschaat gaan we nog spelen.
0: En dat is op 6 november.
1: Op 6 maar november, maar dat is helemaal uitverkocht.
0: Oké, chapeau. Ja. Maar ook met Guido Bilcanto in de Rome.
1: Ja, daar zijn we wel fier op zijn, ja. Natuurlijk. Wij hebben al een aantal keren backing vocals gedaan voor Guido Bilcanto zijn platen. En vorige zomer zijn we dan ook mee op de festivals gaan oe en a zingen. En dat was heel gezellig. En nu zijn we heel vereerd dat wij ook het voorprogramma mogen verzorgen in de grootste zalen van zijn tournee.
0: Voor wie wil kennis maken met de Bonnie Blues, die kunnen uiteraard op een website terecht.
1: Natuurlijk, de website is The Bonnie Blues, op zijn Engels B-O-N-N-I-E, blues.com. En daar staan heel veel weetjes op die allemaal waar zijn.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Eerst grijs met lage bewolking en mogelijk mist. In de namiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het wordt nog zo'n 22 graden. Morgen begint met mooie opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe en tegen de avond volgt regen, die ook 's nachts blijft

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een trouwstoet in Deurne draaide zaterdag uit op een politie-interventie. De Antwerpse politie nam 4 wagens bestuurlijk in beslag na verschillende gevaarlijke verkeersovertredingen. Tijdens een stoet, die onder meer over de Bisschoppenhoflaan en de Van Kortbeemdelei reed, hingen passagiers uit rijdende auto's en werd Bengaals vuurwerk gebruikt. De politie volgde de stoet met behulp van het cameranetwerk en kon de voertuigen later onderscheppen op de Lakborslei. Bij de controles testte 1 bestuurder positief op drugs. De politie analyseerde nadien ook de camerabeelden en besliste uiteindelijk om 4 voertuigen in beslag te nemen. 150 honden hebben voortaan een plekje in het KMSKA. Op Werelddierendag zondag werd in het Antwerpse Museum een kunstwerk voorgesteld dat de honden samenmaakten met hun pootafdrukken. Het project begon een maand eerder in Park Spoor Noord, waar de honden 3 grote doeken beschilderden onder begeleiding van kunstenares Mieke van Voorde. De 3 doeken werden daarna verwerkt tot kleinere schilderijen. Volgens het KMSKA is kunst die door honden wordt gemaakt erg uitzonderlijk. Mogelijk zelfs een unicum. Het resultaat was zondag voor het eerst te bekijken in het museum. Antwerpen zet vandaag het stadhuis in het groen voor Wereld Cerebrale Parese Dag. Met die actie wil de stad aandacht vragen voor motorische beperking en voor de mensen die ermee leven. Tegelijk wordt de CP-pluswerking van Koninklijke Groenenhoek Sport in de kijker gezet. De club startte in 2025 met steun van Sporting A als eerste reguliere voetbalclub in de provincie Antwerpen met een werking voor spelers met een motorische beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er op een structurele en competitieve manier voetballen. De werking richt zich onder meer op mensen met cerebrale parese, maar ook op motorische beperkingen na bijvoorbeeld een hersenbloeding of coma. Het initiatief sluit aan bij Stad Shot, het Antwerpse samenwerkingsverband dat voetbalclubs wil ondersteunen in hun inzet voor inclusie en gelijke kansen.
2: Dit is

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Radio Express, dat is mok.

Tot en met 31 oktober kan je de Oosterweelwerken van dichtbij ontdekken via de Omloop Oosterweel. Dat is een fietsroute van 15 kilometer langs 7 werven met start aan het Steen in Antwerpen. Onderweg krijg je via audioverhalen een blik achter de schermen van het project, verteld door een arbeider en een dronepiloot. Je fietst langs verschillende uitkijkpunten en je ziet hoe de stad van morgen vorm krijgt. De route is vrij toegankelijk en kan op eigen tempo afgelegd worden. Ideaal dus voor een actieve en leerrijke uitstap. Nog tot eind oktober kan je in het Steen de gratis expo Thuis in Middeleeuws Antwerpen bezoeken. Je reist er terug naar het jaar 1000 en ontdekt hoe Antwerpenaren toen leefden. Met archeologische vondsten, replica's en een reconstructie van een middeleeuws huis krijg je een uniek beeld van het dagelijkse leven. De expo is dagelijks open tussen 10 en 18 uur op de tweede verdieping van het Steen.

0: blokkade- of discussiestress bij verhuur, werken of oplevering? Dekra maakt vooraf een waterdichte plaatsbeschrijving en geeft bijstand als expert bij de oplevering van je woning of gebouw. Snel, duidelijk en onpartijdig, zodat jij met een gerust gemoed kan tekenen. Vul nu gratis je aanvraag in op www.dekra.be/plaatsbeschrijving.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hallo allemaal, welkom bij Radio Express. Ook dit uur krijg je weer een pak vrolijke muziek te horen. De beste classics afgewisseld met wat nieuws uit Antwerpen, zodat jij ook op de hoogte blijft van wat er allemaal gebeurt in onze regio.

Sjake, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LEDscreens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil.
3: Meer info op lightexperiencecenter.nl.

Eerst grijs met lage bewolking en mogelijk mist. In de namiddag blijft het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het wordt nog zo'n 22 graden. Morgen begint met mooie opklaringen. In de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe en tegen de avond volgt regen, die ook 's nachts

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Langs de kleine Struisbeek in Wilrijk startte de provincie Antwerpen gisteren met de herinrichting van een overstromingsgevoelig gebied. Atlas Copco Airpower droeg daarvoor vorig jaar een deel van zijn terreinen kosteloos over aan de provincie. Op het lager gelegen perceel wordt ongeveer 2200 kubieke meter grond afgegraven, zodat de beek bij hevige regen meer water kan opvangen. Dat moet vooral de omgeving van Neerland en de kleine Doornstraat beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk krijgt het gebied een natuurlijkere inrichting met meer ruimte voor natuur en landschap. De betrokken percelen waren eerder aangeduid als signaalgebied, omdat ze ondanks hun oorspronkelijke bestemming belangrijk zijn voor de waterhuishouding. De werken zullen ongeveer 8 weken duren en zouden slechts beperkte hinder veroorzaken. In het stadhuis van Antwerpen kan je sinds gisteren in een rouwregister je medeleven betuigen aan John de Wilde. De laatste overgebleven Stranger overleed afgelopen vrijdag. Hij was 93. De Strangers waren voor veel Antwerpenaren belangrijke ambassadeurs van het Antwerps dialect. Tijdens het officiële afscheid gisteren in het stadhuis werden herinneringen gedeeld aan de groep en aan verschillende van hun nummers. Ook burgemeester Els van Doesburg bracht hulde aan de Wilde. Het rouwregister in het stadhuis blijft nog tot en met zaterdag 10 oktober beschikbaar. Een trouwstoet in Deurne draaide zaterdag uit op een politie-interventie. De Antwerpse politie nam 4 wagens bestuurlijk in beslag na verschillende gevaarlijke verkeersovertredingen. Tijdens de stoet, die onder meer over de Bisschoppenhoflaan en de Van Kortbeemde Lei reed, hingen passagiers uit rijdende auto's en werd Bengaals vuurwerk gebruikt. De politie volgde de stoet met behulp van het cameranetwerk en kon de voertuigen later onderscheppen op de Lakborslei. Bij de controles testte 1 bestuurder positief op drugs. De politie analyseerde nadien ook de camerabeelden en besliste uiteindelijk om 4 voertuigen in beslag te nemen.
2: Dit

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
1: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
3: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Op 20, 21 en 22 november keert The Night of the Proms terug naar de AFAS Dome in Antwerpen met opnieuw een indrukwekkende internationale affiche. De Britse popgroep OMD brengt klassiekers als Enola Gay, Made of Orleans en Souvenir. Ook Maxim maakt zijn debuut met zijn grootste hits in een symfonisch jasje. Verder staan Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, de Australische zangeres Vanessa Amorosi en harmonica-virtuose Indiara Sfair op het programma. Het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Finfleur zorgen voor de muzikale begeleiding. Niels de Stadsbader presenteert. The Night of the Proms is er op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome. Van 18 december tot en met 17 januari staat Theater Elkerlik in Antwerpen in het teken van Onder de Sterren. Dat is een gloednieuwe wintershow met Kurt Rogiers als presentator. Walter Balen, Fleur Brusselmans en Juan Gerlo kruipen in de huid van bekende figuren die 2026 kleur gaven. Onder meer Ruben van Gucht, Annelies Schetters, Bart de Wever, Erik van Looy, Bokkie de Rapper en Mark Koeken passeren de revue. Charlotte Boudry, Charlotte Campion en Charlotte Verduin zorgen voor live, zang en dans. Verwacht dus een feestelijke eindejaarsshow met muziek, humor en scherpe imitaties. Onder de Sterren van 18 december tot 17 januari in Theater Elkerlik.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: In januari 1964 opent de Whiskey A Go-Go op Sunset Boulevard in West Hollywood, Californië, haar deuren. In korte tijd wordt de club een belangrijk trefpunt waar live optredens plaatsvinden. Zo treden er in de beginjaren The Animals, The Doors en Otis Redding op. We've Gotta Get Out of This Place is oorspronkelijk trouwens bedoeld voor The Righteous Brothers, maar wordt voor het eerst opgenomen door The Animals in 1965 en wordt tevens een grote hit, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Het nummer is mateloos populair bij de Amerikaanse strijdkrachten tijdens de Vietnamoorlog. The Animals brengen wat veranderingen in de tekst aan. Voor hun publiek klinkt het alsof ze toespelingen maken op hun afkomst, de arbeidersklasse van Newcastle upon Tyne. Hoewel nergens in het lied een plaatsnaam wordt genoemd. We've Gotta Get Out of This Place bereikt in de zomer van 1965 een nummer 2 in Engeland en moet alleen Help van de Beatles.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familie.

0: prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit je

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Mama, wat eten aapjes?
3: Ah, die eten bananen, hè?
2: En wat eten paarden?
3: Die grazen in de weiën, schatje.
2: En mijn konijntjes?
3: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Stevie Wonder is een echt muzikaal wonder. Bij de vroeggeboorte werd hij blind door een premature aandoening van het netvlies. Op zijn 9e ontwikkelde hij de gave als muzikant en speelde hij al op de mondharmonica, piano en drums. Tijdens zijn vroege carrière werd hij bijgestaan door het Motown-team dat hem hielp om zijn songs te schrijven. In 1967 was Stevie 19 jaar jong en zat hij op de High School voor Blinden in Michigan. Daar kwam hij zijn toenmalige vriendinnetje Marcia tegen en hij componeerde een liedje voor haar getiteld Oh My Marcia. Enkele jaren later zou hij het nummer opnemen, maar van Marcia was toen al lang geen sprake meer. Samen met Henry Cosby en Sylvia Moy herschreven ze de titel van het liedje My Dearest Love en dat vertaald naar het Frans klinkt als My Cherie Amour. Net zoals de Beatles een hit hadden gehad met Michel of Donovan ook enkele Franse regels in zijn song Jennifer Juniper stak, had ook Stevie Wonder een hit met een Frans kantje. Origineel was het bedoeld als B-zijde van de single I Don't Know Why I Love You. Maar de DJ's draaiden het plaatje al snel om, waarop Motown besliste om de nummers opnieuw uit te brengen in juli 1969. Maar dit keer met My Cherie Amour als A-kant. Het werd meteen de titel van zijn nieuwe album. Zowel in Engeland als de USA goed voor een 4e plaats in de hitlijst.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur.

0: even op pauze te drukken.
1: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
0: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
1: Light Experience Center. Druk op pauze.
0: Ervaar het verschil.
1: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Radio Express. Dat is

0: a girlfriend everywhere.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 6 oktober 2017. Op 6 oktober 2017 presenteerde Kamal Karmach zijn allereerste show in de Arenberg. Hij was erin geslaagd om op zeer korte termijn, mede dankzij 10 televisieoptredens, om dus bijzonder populair te worden. De titel in de krant bij deze gelegenheid luidde: van onbekende Marokkaan naar bekende Vlaming. De schaamte voorbij was de naam van de voorstelling toen. Vrijdag 6 oktober 1939. In de krant van vrijdag 6 oktober 1939 werd verslag uitgebracht van het vertrek van het schip Albertville vanuit Antwerpen naar Congo. Het viel de krant op hoeveel jonggehuwden inscheepten om hun geluk elders te gaan beproeven. Europa stond immers aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Zoals de journalist destijds schreef: tranen worden vergoten, bittere tranen. De toekomst is ook zo onzeker. Klinkt een beetje hedendaags.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Vanavond en vannacht eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe. Vooral tegen de ochtend kan het opnieuw grijs of mistig worden. De temperatuur zakt naar ongeveer 11 graden. Morgen is het nog altijd vrij zacht met maxima rond de 20 graden. 's Avonds komt de regen. Donderdag wisselvallig en nog hoogstens 15 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: 150 honden hebben voortaan een plekje in het KMSKA. Op Werelddierendag zondag werd in het Antwerpse Museum een kunstwerk voorgesteld dat de honden samenmaakten met hun pootafdrukken. Het project begon een maand eerder in Park Spoor Noord, waar de honden drie grote doeken beschilderden onder begeleiding van kunstenares Mieke van Voorde. De drie doeken werden daarna verwerkt tot kleinere schilderijen. Volgens het KMSKA is kunst die door honden wordt gemaakt erg uitzonderlijk. Mogelijk zelfs een unicum. Het resultaat was zondag voor het eerst te bekijken in het museum. Antwerpen zet vandaag het stadhuis in het groen voor Wereld Cerebrale Parese Dag. Met die actie wil de stad aandacht vragen voor motorische beperking en voor de mensen die ermee leven. Tegelijk wordt de CP-plus-werking van Koninklijke Groenenhoek Sport in de kijker gezet. De club startte in 2025 met steun van Sporting A als eerste reguliere voetbalclub in de provincie Antwerpen met een werking voor spelers met een motorische beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er op een structurele en competitieve manier voetballen. De werking richt zich onder meer op mensen met cerebrale parese, maar ook op motorische beperkingen na bijvoorbeeld een hersenbloeding of coma. Het initiatief sluit aan bij Stad Shot, het Antwerpse samenwerkingsverband dat voetbalclubs wil ondersteunen in hun inzet voor inclusie en gelijke kansen. Langs de kleine Struisbeek in Wilrijk startte de provincie Antwerpen gisteren met de herinrichting van een overstromingsgevoelig gebied. Atlas Copco Airpower droeg daarvoor vorig jaar een deel van zijn terreinen kosteloos over aan de provincie. Op het lager gelegen perceel wordt ongeveer 2200 kubieke meter grond afgegraven, zodat de beek bij hevige regen meer water kan opvangen. Dat moet vooral de omgeving van Neerland en de kleine Doornstraat beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk krijgt het gebied een natuurlijkere inrichting met meer ruimte voor natuur en landschap. De betrokken percelen waren eerder aangeduid als signaalgebied, omdat ze ondanks hun oorspronkelijke bestemming belangrijk zijn voor de waterhuishouding. De werken zullen ongeveer 8 weken duren en zouden slechts beperkte hinder veroorzaken.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het ultiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. En gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. Repair Shop. Dat snel gefixt.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Op zaterdag 10 oktober wordt Linkeroever het decor voor de allereerste editie van het Linkeroever Criterium. Organisator Poison Pilot en District Antwerpen nodigen jong en oud uit voor een gezellige dag vol wielersport. De Beatrijslaan verandert voor de gelegenheid in een echte wielerarena. Er zijn wedstrijden voor verschillende leeftijden en niveaus, van de allerkleinste op hun loopfiets tot de recreatieve fietsers en ervaren wielrenners. En ook supporters zijn welkom, want langs het parcours zorgen muziek en randanimatie voor de nodige koerssfeer. Het eerste Linkeroever Criterium op zaterdag 10 oktober aan de Beatrijslaan in Antwerpen. Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel.

0: Met de zon aan de Costa Blanca, Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van Stad.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Zin in een goed gesprek? Michel van der Ouwerat praat vandaag met alweer een boeiende Antwerpenaar.
1: De Bonnie Blues toeren rond met hun show in eigen nat. Ik moet eerlijk toegeven, ik had nog nooit van de Bonnie Blues gehoord. Maar ik ben naar de website gaan kijken en dat beviel me heel erg. En daarom zit ik bij Nele. Nele, jij bent wat de stichtende persoon van die groep. Vertel eens, hoe is dat allemaal begonnen?
2: Wij zijn drie vrouwen en wij spelen allerlei verschillende instrumenten. En wij houden enorm van de muziek van Tinterbellum in de jaren 40. En wij zijn dan ook begonnen als een band die heel goed te vergelijken valt met de Boswell Sisters en de Andrew Sisters en zo. Maar na verloop van tijd amuseerden wij ons zodanig tijdens de optredens en gebeurde er altijd van alles, dat wij de slappe lach kregen en de mensen ook, dat wij geëvolueerd zijn naar een meer humoristisch concept. En dus hebben we eigenlijk van onze zwakte onze sterkte gemaakt. Het is echt de bedoeling dat mensen verstand op nul, zou ik niet zeggen, want er zitten soms ook wel heel veel dubbele bodems in de muziek, maar echt een hele ontspannende tijd kunnen hebben en het is echt voor te lachen.
1: Ik ga even terug naar die Andrew Sisters, maar jullie spelen wel eigen muziek, hè, met eigen instrumenten en zelfs veel instrumenten.
2: Inderdaad, wij begonnen met gewoon contrabas, gitaar en viool, maar dan wij spelen allemaal veel meer verschillende instrumenten en dan voor de voorstelling in eigen nat hebben we dat echt uitgespeeld. Hè. Er is een orgel bij, er is cello bij, er is ik ga nog niet alles weggeven, maar wij hebben naar de goede traditie van de nieuwe snaar hebben wij ook instrumenten laten bouwen. Voor ons die dat dus uniek zijn en die dat door niemand anders worden bespeeld. Wij noemen die de toneelgeruchten. Dus de mensen kunnen zich daar misschien al iets bij voorstellen, of helemaal niet. En verder, ja, wij halen van alles boven. Hè. De zingende zagen en accordeons en een wasbord. En als het geluid maakt, dan nemen we het mee.
1: In eigen hat, het is eigenlijk veel meer dan een liedjesshow. Hè. Jullie brengen ook sketches of grappige dingen? Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, de humor zit altijd in de muziek, maar dat kan op heel verschillende manieren zijn. Hè. Hugo Matthijssen heeft ons een aantal nummers geleend, die hij nog niet had uitgebracht, maar dat hem van zei van Maskes, doe de gulle daar iets mee. Dus dat is dan, ja, voor de kenners is dat een bepaalde genre natuurlijk, Hugo Matthijssen, maar het is ook heel veel Gaston en Leo gehalte zit er ook wel in natuurlijk. Het mag ook echt wel volk zijn en er zitten natuurlijk heel veel referenties naar seks in.
1: Oké, ik ben heel benieuwd. Jullie treden binnenkort wat op in het Antwerpse. Daar gaan we zo meteen voort over praten, maar we gaan eerst eens even luisteren naar die Bonnie Blues.
2: Joepie!

0: zit nog steeds bij Nele van de Bonnie Blues. Bonnie doet me soms ook wat denken aan Bomma, maar ik denk niet dat het eerder van het Schotse zal komen, van jonge vrouw of zoiets.
1: Ja, natuurlijk. De associatie die wij maken met Bonnie is niet alleen de oma, hoewel dat dan natuurlijk een knipoog is naar de ouderwetse sound van onze muziek. Maar ja, dat klinkt gewoon als een sympathiek masker eigenlijk, hè, Bonnie?
0: Voilà, drie sympathieke maskers.
1: Ja, ja, ja, dat zijn we zeker. Of mevrouwen, al naar gelang, wat de mensen ons willen noemen. Dat kan blijkbaar van alles zijn. Wij zijn ook al een aantal keer gevraagd op bluesfestivals. Waaronder, wij zijn bijvoorbeeld naar Italië afgereisd voor een bluesfestival. Maar wij spelen helemaal geen blues.
0: En hoe werd dat dan onthaald?
1: Dat wordt altijd heel goed onthaald. De mensen zijn altijd blij dat we er zijn en dat het dan niet anders is. Dat geldt voor alle gelegenheden wel zo, dat ze altijd aangenaam verrast zijn en mensen vragen zich af wat gaat deze zijn en het is altijd plezant.
0: Voor alle duidelijkheid, jullie zingen wel in het Engels.
1: Wij zingen onder andere in het Engels, wij zingen ook in het Nederlands, wij zingen ook in het Frans, wij zingen ook in het Spaans, het Italiaans en ook in het Hawaïaans.
0: Hawaïaans, aloha. Ja.
1: Aloha, inderdaad, onder andere.
0: Ik ben toch wel zeer benieuwd. Eigenlijk is het niet onder één genre te vatten, als ik het goed voor heb.
1: Nee, absoluut niet. Wij rekken de grenzen van ons instrumentarium enorm op en wij maken heel veel vocale arrangementen. Hè. En dat gaat over van alles. Wij maken ook heel veel geluiden bij onze stemmen. Wij doen veel blaasinstrumenten na, percussief. Het is echt van alles. Het is heel cabaretachtig, heel vaudeville. Dat is keiplezant om je niet in een kotteke te hoeven te steken.
0: En het is voor jong en oud, hè?
1: Het is inderdaad voor jong en oud, zeker en vast.
0: De optredens dan, die komen eraan binnenkort. Ik zie bijvoorbeeld Pixel on Stage in Deurne. Jullie zitten ook in Ekeren.
1: Ja, ja, 15 oktober is het in Deurne. En dan in Ekeren hebben we twee data. Op een maandag en een dinsdag, 19 en 20, als ik me niet vergis. En ook in Brasschaat gaan we nog spelen.
0: En dat is op 6 november.
1: Op 6 maar november, maar dat is helemaal uitverkocht.
0: Oké, okay, chapeau. Ja. Maar ook met Guido Belcanto in de Roma.
1: Ja, daar zijn we wel fier op zijn, ja. Natuurlijk. Wij hebben al een aantal keren backing vocals gedaan voor Guido Belcanto zijn platen. En vorige zomer zijn we dan ook mee op de festivals gaan oe en a zingen. En dat was heel gezellig. En nu zijn we heel vereerd dat wij ook het voorprogramma mogen verzorgen in de grootste zalen van zijn tournee. Dus,
0: voor wie wil kennis maken met de Bonnie Blues, die kunnen uiteraard op een website terecht.
1: Natuurlijk, de website is The Bonnie Blues, op zijn Engels B-O-N-N-I-E, blues.com. En daar staan heel veel weetjes op die allemaal waar zijn.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Vanavond en vannacht eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe. Vooral tegen de ochtend kan het opnieuw grijs of mistig worden. De temperatuur zakt naar ongeveer 11 graden. Morgen is het nog altijd vrij zacht met maxima rond de 20 graden. 's Avonds komt de regen. Donderdag wisselvallig en nog hoogstens 15 graden.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het stadhuis van Antwerpen kan je sinds gisteren in een rouwregister je medeleven betuigen aan John de Wilde. De laatste overgebleven stranger overleed afgelopen vrijdag. Hij was 93. De strangers waren voor veel Antwerpenaren belangrijke ambassadeurs van het Antwerps dialect. Tijdens het officiële afscheid gisteren in het stadhuis werden herinneringen gedeeld aan de groep en aan verschillende van hun nummers. Ook burgemeester Els van Doesburg bracht hulde aan de Wilde. Het rouwregister in het stadhuis blijft nog tot en met zaterdag 10 oktober beschikbaar. Een trouwstoet in Deurne draaide zaterdag uit op een politieinterventie. De Antwerpse politie nam 4 wagens bestuurlijk in beslag na verschillende gevaarlijke verkeersovertredingen. Tijdens de stoet, die onder meer over de Bisschoppen of Laan en de Van Kortbeemde Lei reed, hingen passagiers uit rijdende auto's en werd Bengaals vuurwerk gebruikt. De politie volgde de stoet met behulp van het cameranetwerk en kon de voertuigen later onderscheppen op de Lakborslei. Bij de controles testte 1 bestuurder positief op drugs. De politie analyseerde nadien ook de camerabeelden en besliste uiteindelijk om 4 voertuigen in beslag te nemen. 150 honden hebben voortaan een plekje in het KMSKA. Op Werelddierendag zondag werd in het Antwerpse museum een kunstwerk voorgesteld dat de honden samenmaakten met hun pootafdrukken. Het project begon een maand eerder in Park Spoor Noord, waar de honden 3 grote doeken beschilderden onder begeleiding van kunstenares Mieke van Voorde. De 3 doeken werden daarna verwerkt tot kleinere schilderijen. Volgens het KMSKA is kunst die door honden wordt gemaakt erg uitzonderlijk, mogelijk zelfs een unicum. Het resultaat was zondag voor het eerste bekijken in het

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
6: Radio Express. Dat is mok.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. Fijn dat je weer naar Radio Express luistert. Ook de komende uren zorgen we weer voor gevarieerde muziek en Antwerpse weetjes. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van Stad.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Vanavond en vannacht eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe. Vooral tegen de ochtend kan het opnieuw grijs of mistig worden. De temperatuur zakt naar ongeveer 11 graden. Morgen is het nog altijd vrij zacht met maxima rond de 20 graden. 'S Avonds komt de regen. Donderdag wisselvallig en nog hoogstens 15 graden.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
2: Radio Express.
3: Dat is mok.

Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober zijn de Groenblijvers opnieuw volledig samen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Antwerpse groep vertaalde jarenlang bekende rock, soul en popklassiekers naar de Antwerpse wereldtaal. En nu krijgen hun bekendste nummers voor het eerst een symfonisch jasje. Op het podium staan Guillaume van der Stichelen, Jan van Loveren, Mark Fransen, Jean Bervoets, Dirk Cassiers, Erik Goossens, Paul Boogie Boy Ambach, Ludovic Niamambo, Ivan Peknik en Jean Bosco Safari, samen met band en symfonisch orkest. Er zijn twee voorstellingen op zaterdag 17 oktober en nog eentje op zondag 18 oktober, allemaal dus in de Stadsschouwburg. Op zaterdag 10 oktober staat de Stadsschouwburg helemaal in het teken van James Bond. The Music of Bond brengt de bekendste 007-muziek opnieuw tot leven. Van Goldfinger tot Skyfall. Door de jaren heen werden Bond-songs gezongen door grote namen als Shirley Bassey, Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran, Madonna, Adele en Billie Eilish.

In deze originele Londense productie worden de bekende thema's gebracht door een groot orkest en de zogenaamde James Bond Girls. Verwacht een avond vol orkestrale muziek, glamour en natuurlijk heel veel herkenning. The Music of Bond op zaterdag 10 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 6 oktober 2017. Op 6 oktober 2017 presenteerde Kamal Karmach zijn allereerste show in de Arenberg. Hij was erin geslaagd om op zeer korte termijn, mede dankzij 10 televisieoptredens, om dus bijzonder populair te worden. De titel in de krant bij deze gelegenheid luidde: van onbekende Marokkaan naar bekende Vlaming. De schaamte voorbij was de naam van de voorstelling toen. Vrijdag 6 oktober 1939. In de krant van vrijdag 6 oktober 1939 werd verslag uitgebracht van het vertrek van het schip Albertville vanuit Antwerpen naar Congo. Het viel de krant op hoeveel jonggehuwden inscheepten om hun geluk elders te gaan beproeven. Europa stond immers aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Zoals de journalist destijds schreef: tranen worden vergoten, bittere tranen. De toekomst is ook zo onzeker. Klinkt een beetje hedendaags.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Radio Express.
7: Dat is mok.

Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Er is goed nieuws voor de fans van Westlife, want het concert van de Ierse popgroep op dinsdag 24 november verhuist van de Lotto Arena naar de grotere AFAS Dome in Antwerpen. De oorspronkelijke zaal was volledig uitverkocht en dankzij de verhuis komen er nu extra tickets beschikbaar. Reeds aangekochte tickets blijven gewoon geldig. Met hun Westlife 25, de Anniversary World Tour, vieren de groepsleden hun 25-jarig bestaan. De groep verkocht wereldwijd meer dan 55 miljoen platen en scoorde maar liefst 14 Britse nummer 1 hits. Westlife is er dinsdag 24 oktober, maar dan in de AFAS Dome in Antwerpen.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag. Van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, laat traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.

Vanavond en vannacht eerst opklaringen. Later neemt de bewolking toe. Vooral tegen de ochtend kan het opnieuw grijs of mistig worden. De temperatuur zakt naar ongeveer 11 graden. Morgen is het nog altijd vrij zacht met maxima rond de 20 graden. 's Avonds komt de regen. Donderdag wisselvallig en nog hoogstens 15 graden.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Antwerpen zet vandaag het stadhuis in het groen voor Wereld Cerebrale Parese Dag. Met die actie wil de stad aandacht vragen voor motorische beperking en voor de mensen die ermee leven. Tegelijk wordt de CP-plus-werking van Koninklijke Groenenhoek Sport in de kijker gezet. De club startte in 2025 met steun van Sporting A als eerste reguliere voetbalclub in de provincie Antwerpen met een werking voor spelers met een motorische beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er op een structurele en competitieve manier voetballen. De werking richt zich onder meer op mensen met cerebrale parese, maar ook op motorische beperkingen na bijvoorbeeld een hersenbloeding of coma. Het initiatief sluit aan bij Stad Shot, het Antwerpse samenwerkingsverband dat voetbalclubs wil ondersteunen in hun inzet voor inclusie en gelijke kansen. Langs de kleine Struisbeek in Wilrijk startte de provincie Antwerpen gisteren met de herinrichting van een overstromingsgevoelig gebied. Atlas Copco Airpower droeg daarvoor vorig jaar een deel van zijn terreinen kosteloos over aan de provincie. Op het lager gelegen perceel wordt ongeveer 2200 kubieke meter grond afgegraven, zodat de beek bij hevige regen meer water kan opvangen. Dat moet vooral de omgeving van Neerland en de kleine Doornstraat beter beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk krijgt het gebied een natuurlijkere inrichting met meer ruimte voor natuur en landschap. De betrokken percelen waren eerder aangeduid als signaalgebied, omdat ze ondanks hun oorspronkelijke bestemming belangrijk zijn voor de waterhuishouding. De werken zullen ongeveer 8 weken duren en zouden slechts beperkte hinder veroorzaken. In het stadhuis van Antwerpen kan je sinds gisteren in een rouwregister je medeleven betuigen aan John de Wilde. De laatste overgebleven stranger overleed afgelopen vrijdag. Hij was 93. De strangers waren voor veel Antwerpenaren belangrijke ambassadeurs van het Antwerps dialect. Tijdens het officiële afscheid gisteren in het stadhuis werden herinneringen gedeeld aan de groep en aan verschillende van hun nummers. Ook burgemeester Els van Doesburg bracht hulde aan de Wilde. Het rouwregister in het stadhuis blijft nog tot en met zaterdag 10 oktober beschikbaar.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

zaterdag 24 oktober wordt de koningin Elisabethzaal in Antwerpen omgetoverd tot één grote rocktempel. Legendary Rock Voices brengt bekende nummers van onder meer Queen, AC/DC, Nirvana, Kiss, Metallica en zelfs Rammstein in spectaculaire symfonische arrangementen. Meer dan 100 muzikanten en performers werken mee aan deze volledig live uitgevoerde Symfo Vocal Show. Een symfonieorkest wordt gecombineerd met rockmuzikanten, een koor en verschillende vocalisten. Daar komen nog een uitgebreide lichtshow en een grootse podiumproductie boven.

Legendary Rock Voices, zaterdag 24 oktober in de Koningin Elisabethzaal. De Lotto Arena pakt dit najaar uit met een reeks grote concerten met opvallend veel internationale namen en Belgische toppers. Zo staat rocklegende Deep Purple op het podium op vrijdag 23 oktober met hun Splat World Tour. Op 24 november is het de beurt aan Westlife die hun 25-jarig jubileum vieren. En ook Belgische trots ontbreekt niet. Jasper Steverlink brengt zijn nieuwe show A New Era naar de Lotto Arena op 27 november. In december sluit Danny Vera het rijtje af met zijn grootste Belgische show ooit. Op vrijdag 11 december is dat, met onder meer zijn hit Rollercoaster.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Antwerpen heeft veel verhalen en Michel van der Aura gaat er ook vandaag weer naar op zoek.
1: De Bonnie Blues toeren rond met hun show in eigen nat. Ik moet eerlijk toegeven, ik had nog nooit van de Bonnie Blues gehoord, maar ik ben naar de website gaan kijken en dat beviel me heel erg. En daarom zit ik bij Nele. Nele, jij bent wat de stichtende persoon van die groep. Vertel eens, hoe is dat allemaal begonnen?
2: Wij zijn drie vrouwen en wij spelen allerlei verschillende instrumenten. En wij houden enorm van de muziek van het Interbellum in de jaren 40. En wij zijn dan ook begonnen als een band die heel goed te vergelijken valt met de Boswell Sisters en de Andrew Sisters en zo. Maar na verloop van tijd amuseerden wij ons zodanig tijdens de optredens en gebeurde er altijd van alles, dat wij de slappe lach kregen en de mensen ook, dat wij geëvolueerd zijn naar een meer humoristisch concept. En dus hebben we eigenlijk van onze zwakte onze sterkte gemaakt. Het is echt de bedoeling dat mensen verstand op nul, zou ik niet zeggen, want er zitten soms ook wel heel veel dubbele bodems in de muziek, maar echt een hele ontspannende tijd kunnen hebben. En het is echt voor te lachen.
1: Ik ga even terug naar die Andrew Sisters. Maar jullie spelen wel eigen muziek, hè, met eigen instrumenten. Ja. En zelfs veel instrumenten.
2: Inderdaad. Wij begonnen met gewoon contrabas, gitaar en viool. Maar dan, wij spelen allemaal veel meer verschillende instrumenten. En dan voor de voorstelling In Eigen Nat hebben we dat echt uitgespeeld. Hè. Er is een orgel bij, er is cello bij, er is... ik ga nog niet alles weggeven, maar wij hebben naar de goede traditie van de nieuwe snaar hebben wij ook instrumenten laten bouwen. Voor ons die dat dus uniek zijn en die dat door niemand anders worden bespeeld. Wij noemen die de toneelgeruchten. Dus de mensen kunnen zich daar misschien al iets bij voorstellen, of helemaal niet. En verder, ja, wij halen van alles boven. Hè. De zingende zagen en accordeons en een wasbord. En als het geluid maakt, dan nemen we het mee.
1: In Eigen Nat, het is eigenlijk veel meer dan een liedjesshow. Hè. Jullie brengen ook sketches of grappige dingen? Of hoe moet ik het zien?
2: Ja, de humor zit altijd in de muziek, maar dat kan op heel verschillende manieren zijn. Hè. Hugo Matthijssen heeft ons een aantal nummers geleend, die hij nog niet had uitgebracht, maar dat hem van zei van Maskes, doe de gulle daar iets mee. Dus dat is dan, ja, voor de kenners is dat een bepaalde genre natuurlijk, Hugo Matthijssen, maar het is ook heel veel Gaston en Leo gehalte zit er ook wel in natuurlijk. Het mag ook echt wel volk zijn en er zitten natuurlijk heel veel referenties naar seks in.
1: Oké, ik ben heel benieuwd. Jullie treden binnenkort wat op in het Antwerpse. Daar gaan we zo meteen voort over praten, maar we gaan eerst eens even luisteren naar die Bonnie Blues.
2: Joepie!

0: Ik zit nog steeds bij Nele van de Bonnie Blues. Bonnie doet me soms ook wat denken aan Boma, maar ik denk niet dat het eerder van het Schotse zal komen, van jonge vrouw of zoiets.
1: Ja, natuurlijk. De associatie die wij maken met Bonnie is niet alleen de oma, hoewel dat dan natuurlijk een knipoog is naar de ouderwetse sound van onze muziek. Maar ja, dat klinkt gewoon als een sympathiek masker eigenlijk, hè, Bonnie?
0: Voilà, drie sympathieke maskers.
1: Ja, dat zijn we zeker. Of mevrouwen, al naar gelang, wat de mensen ons willen noemen. Dat kan blijkbaar van alles zijn. Wij zijn ook al een aantal keer gevraagd op bluesfestivals. Waaronder, wij zijn bijvoorbeeld naar Italië afgereisd voor een bluesfestival. Maar wij spelen helemaal geen blues.
0: En hoe werd dat dan onthaald?
1: Dat wordt altijd heel goed onthaald. De mensen zijn altijd blij dat we er zijn en dat het dan niet anders is. Dat geldt voor alle gelegenheden wel zo, dat ze altijd aangenaam verrast zijn en mensen vragen zich af wat gaat deze zijn en het is altijd plezant.
0: Voor alle duidelijkheid, jullie zingen wel in het Engels.
1: Wij zingen onder andere in het Engels, wij zingen ook in het Nederlands, wij zingen ook in het Frans, wij zingen ook in het Spaans, het Italiaans en ook in het Hawaïaans.
0: Hawaïaans, aloha. Ja.
1: Aloha, inderdaad, onder andere.
0: Ik ben toch wel zeer benieuwd. Eigenlijk is het niet onder één genre te vatten, als ik het goed voor heb.
1: Nee, absoluut niet. Wij rekken de grenzen van ons instrumentarium enorm op en wij maken heel veel vocale arrangementen. Hè. En dat gaat over van alles. Wij maken ook heel veel geluiden bij onze stemmen. Wij doen veel blaasinstrumenten na, percussief. Het is echt van alles. Het is heel cabaretachtig, heel vaudeville. Dat is keiplezant om je niet in een kotteke te hoeven te steken.
0: En het is voor jong en oud, hè?
1: Het is inderdaad voor jong en oud, zeker en vast.
0: De optredens dan, die komen eraan binnenkort. Ik zie bijvoorbeeld Pixel on Stage in Deurne. Jullie zitten ook in Ekeren.
1: Ja, 15 oktober is het in Deurne. En dan in Ekeren hebben we twee data. Op een maandag en een dinsdag, 19 en 20, als ik me niet vergis. En ook in Brasschaat gaan we nog spelen.
0: En dat is op 6 november.
1: Op 6 maar november, maar dat is helemaal uitverkocht.
0: Oké, chapeau. Ja. Maar ook met Guido Belcanto in de Rome.
1: Ja, daar zijn we wel fier op zijn, ja. Natuurlijk. Wij hebben al een aantal keer backing vocals gedaan voor Guido Belcanto zijn platen. En vorige zomer zijn we dan ook mee op de festivals gaan oe en a zingen. En dat was heel gezellig. En nu zijn we heel vereerd dat wij ook het voorprogramma mogen verzorgen in de grootste zalen van zijn tournee.
0: Voor wie wil kennis maken met de Bonnie Blues, die kunnen uiteraard op een website terecht.
1: Natuurlijk, de website is The Bonnie Blues, op zijn Engels B-O-N-N-I-E, blues.com. En daar staan heel veel weetjes op die allemaal waar zijn.

0: Stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Vanavond en vannacht eerst opklaringen, later neemt de bewolking toe. Vooral tegen de ochtend kan het opnieuw grijs of mistig worden. De temperatuur zakt naar ongeveer 11 graden. Morgen is het nog altijd vrij zacht met maxima rond de 20 graden. 's Avonds komt de regen. Donderdag wisselvallig en nog hoogstens 15 graden.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Een trouwstoet in Deurne draaide zaterdag uit op een politieinterventie. De Antwerpse politie nam 4 wagens bestuurlijk in beslag na verschillende gevaarlijke verkeersovertredingen. Tijdens een stoet, die onder meer over de Bisschoppenhoflaan en de Van Kortbeemde Lei reed, hingen passagiers uit rijdende auto's en werd Bengaals vuurwerk gebruikt. De politie volgde de stoet met behulp van het cameranetwerk en kon de voertuigen later onderscheppen op de Lakborslei. Bij de controles testte 1 bestuurder positief op drugs. De politie analyseerde nadien ook de camerabeelden en besliste uiteindelijk om 4 voertuigen in beslag te nemen. 150 honden hebben voortaan een plekje in het KMSKA. Op Werelddierendag zondag werd in het Antwerpse museum een kunstwerk voorgesteld dat de honden samenmaakten met hun pootafdrukken. Het project begon een maand eerder in Park Spoor Noord, waar de honden 3 grote doeken beschilderden onder begeleiding van kunstenares Mieke van Voorde. De 3 doeken werden daarna verwerkt tot kleinere schilderijen. Volgens het KMSKA is kunst die door honden wordt gemaakt erg uitzonderlijk. Mogelijk zelfs een unicum. Het resultaat was zondag voor het eerst te bekijken in het museum. Antwerpen zet vandaag het stadhuis in het groen voor Wereld Cerebrale Parese Dag. Met die actie wil de stad aandacht vragen voor motorische beperking en voor de mensen die ermee leven. Tegelijk wordt de CP-pluswerking van Koninklijke Groenenhoek Sport in de kijker gezet. De club startte in 2025 met steun van Sporting A als eerste reguliere voetbalclub in de provincie Antwerpen met een werking voor spelers met een motorische beperking. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er op een structurele en competitieve manier voetballen. De werking richt zich onder meer op mensen met cerebrale parese, maar ook op motorische beperkingen na bijvoorbeeld een hersenbloeding of coma. Het initiatief sluit aan bij Stad Shot, het Antwerpse samenwerkingsverband dat voetbalclubs wil ondersteunen in hun inzet voor inclusie en gelijke kansen. Dit is

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Ach, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samen.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag hoor de Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: Vrijdag 6 oktober 1939. In de krant van vrijdag 6 oktober 1939 werd verslag uitgebracht van het vertrek van het schip Albertville vanuit Antwerpen naar Congo. Het viel de krant op hoeveel jonggehuwden inscheepten om hun geluk elders te gaan beproeven. Europa stond immers aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. Zoals de journalist destijds schreef, tranen worden vergoten, bittere tranen. De toekomst is ook zo onzeker. Klinkt een beetje hedendaags. Vrijdag 6 oktober 2017. Op 6 oktober 2017 presenteerde Kamal Karmach zijn allereerste show in de Arenberg. Hij was erin geslaagd om op zeer korte termijn, mede dankzij 10 televisieoptredens, om dus bijzonder populair te worden. De titel in de krant bij deze gelegenheid luidde: van onbekende Marokkaan naar bekende Vlaming. De schaamte voorbij was de naam van de voorstelling toen.

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Kou Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via kou-cleaning.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.
2: Radio Express.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LightScreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: We Don't Talk Anymore. 1979 was Cliff Richards' 10e nummer 1 hit al in het Verenigd Koninkrijk. Het tevens zijn eerste sinds Congratulations. Het nummer werd geschreven door Alan Tarney en geproduceerd door Bruce Welch, de slaggitarist van The Shadows. Alan Tarney schreef het nummer met de bedoeling het te gebruiken op een album met de Tarney Spencer Band, maar dat liep anders. Tarney speelde een demo van het nummer voor Welch tijdens een pauze in de opnamesessies van zanger Charlie Dore. Welch wist meteen dat het een hit zou worden en belde Richards' manager, omdat hij geloofde dat er maar één persoon was die dat kon opnemen: Cliff Richard. Het werd uitgebracht als zeg maar een tussensingeltje tussen de albums Green Light en Rock'n'Roll Juvenile. Het was echter niet de bedoeling dat het op Rock'n'Roll Juvenile zou verschijnen, maar omdat Richard het niet geschikt vond voor een energiek album vol progressieve rock'n'roll. Platenlabel EMI stond er echter op het nummer op te nemen nadat het een enorme hit was geworden en Cliff gaf met tegenzin toe. De single verscheen vlak voor zijn 39ste verjaardag en het toen bekend werd dat hij geridderd zou worden tot Officer of the Most Excellent Order of the British Empire voor zijn verdiensten voor de muziek. Het bezegelde zijn comeback die tot ver in de 80's en 90's doorging. We Don't Talk Anymore was ook zijn best verkochte single wereldwijd. Onder andere goed voor 5 weken nummer 1 in Duitsland en 4 weken in Ierland.

0: Cheers!
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en 12.

Angela is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angela leeft te lang. Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan. Het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden en praat ze tegen de tv. Nu is het echt wel mooi geweest, van de dood is zij niet bang. De korte pijn, daar droomt ze van. Angela leeft lang.

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

0: Vaak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Yeah.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.